0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: FM Goud.

al een radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: zingen all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom bij FM Goud. De warmste.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: VS hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen, dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
6: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one. So I don't know, I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
5: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld, omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.
7: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.
8: Get

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: VS hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen, dat het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
6: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people, I'm number one, so I don't know, I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
5: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld, omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.

0: 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zomer.

overal op het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De VS hebben woord gehouden, het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. Zo blijkt een spoorbrug in het noordoosten van Iran geraakt. Doel blijft om Iran te verhinderen, daar het nog de vrije scheepvaart in de straat van Hormuz bedreigt, zegt het Amerikaanse leger. President Trump had die aanvallen gisteren ook al aangekondigd. Hij noemt zichzelf trouwens ook doelwit nummer 1 van Iran.
6: I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
5: Iran heeft de aanval intussen beantwoord. In Bahrein zijn explosies gehoord. En Kuwait zegt dat het vijandige drone- en raketaanvallen bestrijdt. Mexico neemt juridische stappen nadat Amerikaanse immigratiepolitie ICE in Houston een Mexicaan heeft doodgeschoten deze week. De man wou aan een verkeerscontrole ontkomen en probeerde op de politie in te rijden. Maar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt dat ze niet kan toelaten hoe de VS Mexicanen mishandelt. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm over de nieuwe donorwet. Ze vrezen dat ze daardoor hun activiteit maandenlang moeten stopzetten, schrijft het Nieuwsblad. De nieuwe donorwet schaft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren af. De huidige stalen mogen ze dan nog maar een half jaar gebruiken, in plaats van anderhalf jaar. Maar dat moet al vanaf juli volgend jaar, en dat is te kort bij, zeggen de centra, om de hele procedure te hervormen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Italië zijn twee mensen omgekomen, een moeder van 60 en haar zoon van 30. Ze lagen onder het puin van de fabriek. Het gebouw stortte volledig in, twee werknemers hebben de explosie wel overleefd. De eigenaars van het bedrijf zijn eerder veroordeeld omdat ze niet volgens de regels werkten, maar hadden intussen een nieuwe vergunning. Opnieuw een zomerse dag vandaag, dan gaan we richting 30 graden of meer. En ook de volgende dagen blijft het zomeren.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De prijzen van huizen en appartementen in ons land zijn de voorbije 3 maanden licht gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Je betaalt nu gemiddeld zo'n €2.500 minder dan in het begin van dit jaar. Door de stijging van de hypothecaire rente is de verkoop wat teruggelopen. In vergelijking met vorig jaar kost vastgoed wel 2,5% meer. Voor een appartement moet je nu gemiddeld €286.000 neertellen. Voor een huis is dat €357.000. Het Vlaams parlement heeft ingestemd met de begrotingsaanpassing voor dit jaar. Het tekort loopt nu op tot €2,2 miljard, of ruim €440 miljoen meer dan eerst voorzien. Bevoegd minister Weitz wijt dat aan de stijgende inflatie die alles duurder maakt. Daarnaast spelen ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken een rol. De regering probeert zelf ook te besparen door niet meer alle vertrekkende ambtenaren te vervangen. Op de Brusselse ring start vandaag een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het knooppunt met de A201 naar de luchthaven van Zaventem. Daardoor is de afrit tijdelijk verplaatst. Wie naar de luchthaven moet, krijgt de raad om zijn snelheid aan te passen en de signalisatie goed te volgen. De overheid laat onderzoeken of squishy dumplings veilig zijn. De felgekleurde stressballetjes zijn erg populair bij jongeren. Maar uit een onderzoek in opdracht van VTM Nieuws blijkt dat sommige van die balletjes giftige stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens toxicoloog Jan Tietgat kunnen ze ook hoofdpijn, misselijkheid en huidirritatie veroorzaken. Ook in Nederland loopt een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al uit de rekken gehaald. De Rode Duivels willen morgenavond voor een stunt zorgen op het WK voetbal door Spanje te kloppen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen en kreeg op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt. Het is een van de favorieten voor de wereldtitel, maar de Rode Duivels geloven in hun kansen. Spanje zelf heeft ook veel respect voor de Belgen. Het noemt hen een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag met maxima tot 31 graden. Morgen doen we daar nog een graadje bij en in het weekend wordt het nog wat heter.
6: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
7: fmgoud.be.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.

0: FM Goud, de nummer 1 in je regio.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: I want you to want me.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 2/10 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.
6: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet.

welcome to all our international listeners. Ja, en nu zal je het verder in het Nederlands moeten doen, hè. Welkom bij de eeuwige lente. Nog tot 1 uur ben ik je gastheer. Ik ben Michel. Welkom bij FM Goud Tenerife.

Geniet van een lekkere koffie, of mag het iets meer zijn, geniet dan van een barraquito en natuurlijk ook van de hits uit onze tijd. Goedemiddag.

Aan het werken of volop van vakantie aan het genieten? Wat je ook doet, waar je ook bent, doe het samen met ons. FM Goud, Tenerife, fijn dat je er weer bent.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij zat vast voor verkrachting en moord op 2 vrouwen en voor poging tot moord op 2 anderen, onder wie televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy bekende de feiten 8 jaar geleden en kreeg toen levenslang. Hij overleed op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Renaud Hardy was 64. Zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd wereldberoemd met de hits Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

De zangeres kreeg ernstige gezondheidsproblemen na een spoedoperatie in Portugal. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma. Sinds vorige maand was ze weer bij bewustzijn, maar nog altijd erg ziek. Bonnie Tyler is 75 geworden. Diesel en benzine worden morgen fors duurder. Voor diesel komt er per liter liefst 13,5 cent bij. Daardoor stijgt de prijs opnieuw boven de 2 euro. Benzine 95 kost vanaf morgen bijna 6 cent per liter meer. Je betaalt dan maximaal 1,91 euro per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de nieuwe escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Al maar meer bedrijven krijgen langdurig zieke personeelsleden moeilijk terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura. Meer dan 4 op de 10 ondernemingen hebben geen of nauwelijks aangepast werk voor langdurig zieke medewerkers. Bedrijven zijn nochtans al 4 jaar verplicht om langdurig zieken te helpen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. Momenteel telt ons land zo'n 585.000 langdurige zieken. De maand juni was in West-Europa de warmste junimaand ooit en wereldwijd de op 1 na warmste. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De hogere temperaturen tijdens de hittegolf hebben onder meer te maken met de hogere temperaturen in de oceanen. Die zijn dan weer het gevolg van weerfenomeen El Niño. Het werd vorige maand gemiddeld 20,7 graden. Dat is ruim 2/10 van een graad warmer dan in juni vorig jaar. Het is overal zonnig en zeer warm met maxima tot 30 graden. De volgende dagen blijft het zomeren en in het weekend wordt het nog wat warmer.

Het eiland van de tijden en ook het eiland van Ten Bel. Om maar iets te zeggen, het eiland waar de Belgen en de Nederlanders zich thuis voelen. En ja, ook met de radio natuurlijk, hè, voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Dit is FM Goud Tenerife, overal op DAB+. En natuurlijk via onze stream.

Sun is shining. Ja, de zon schijnt altijd op het eiland van de eeuwige lente. Alhoewel, altijd is misschien wel een beetje overdreven. Af en toe is het ook gewoon een beetje grijzer. Maar dan laten we de zon in ons hart. Hè. En wij zorgen altijd, of het nu 30 graden is, 20 graden, minder of meer. Wij zorgen altijd voor de perfecte soundtrack. Dit is FM Goud Tenerife. Je kan ons op het hele eiland beluisteren via de DAB+. Blijf gezellig bij ons, want er komt nog veel moois aan.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Hier schijnt altijd de zon. Ook al schijnt ze soms iets minder, meestal wel, maar soms inderdaad iets minder. Dat moeten we eerlijk in zijn op het eiland van de eeuwige lente. Dan nog zijn wij het zonnetje in huis, hè, met de hits uit onze tijd en de beste muziekmix voor het eiland van de eeuwige lente. Welkom erbij.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Gedurende de zomermaanden van begin juni tot begin oktober vertoef ik hier aan het zeetje in het Belgische Blankenbergen. En ook van hieruit wordt het programma Goedemiddag Tenerife gepresenteerd en ook naar Tenerife verzonden. En wat mij opvalt als ik hier door de straten loop, dat zijn overal tricolors die eruit hangen. Dat betekent dat het morgen een belangrijke dag wordt voor zowel België als voor Spanje. Wat het zal worden, ik ga geen gok doen. Ik ben eigenlijk geen voetbalfanaat, maar morgen zal ik toch zeker mijn tv-toestel aanzetten op de voetbalwedstrijd België tegen Spanje voor de kwartfinales van het WK voetbal.

Ik denk dat we in gans Europa weinig te klagen hebben wat het weer betreft. Sommige plaatsen misschien wel iets te warm. Wat het in Tenerife wordt, daar kom je nu achter. In het zuidelijke gedeelte, afwisselend bewolkt en zonnig. 28 graden, gevoel 32. De wind is zwak tot plaatselijk wat matig. De avondtemperaturen die schommelen tussen de 25 graden, dalen naar zo'n 23. Morgen overwegend zonnig, 26 graden die als 29 aanvoelt. Zaterdag bewolkt met opklaringen. Maximaal halen we 26 graden met een gevoel van 30. Puerto de la Cruz, volop zon, 27 graden, gevoel 31. Morgen blijft het volop zonnig, 26, gevoel 30 graden. Santa Cruz en omgeving overwegend zonnig, maar een strak windje. Het wordt zo'n 26 graden. Morgen zonnig tot gedeeltelijk bewolkt, 27 graden die als 29 aanvoelt. Met de tremolos, daarmee gaan we naar de Golden 60s.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Dit is het programma Goedemiddag Tenerife. Ik ben Remy Belaert en dat zijn een aantal nieuwsflashes over Tenerife. De gemeente Arona zet een belangrijke stap om de verkeersdruk in Los Cristianos te verminderen. Er komen de komende maanden honderden extra parkeerplaatsen aan de rand van het centrum, waardoor bezoekers en toeristen gemakkelijker de haven, de boulevard en de stranden kunnen bereiken. Het project moet vooral tijdens de drukke zomerperiode voor een vlottere doorstroming zorgen. Daarnaast is vandaag bekendgemaakt dat de Altavista berghut op de flanken van de Teide op 20 juli opnieuw de deuren opent na een grondige renovatie. De berghut kreeg extra moderne voorzieningen en extra veiligheidsmaatregelen, wat goed nieuws is voor wandelaars die de Teide bij zonsopgang willen beklimmen. En tot slot waarschuwt de politie opnieuw voor roekeloos gedrag van toeristen nadat twee bezoekers werden betrapt terwijl ze selfies maakten op een verlaten hotelgebouw in het zuiden van Tenerife. De autoriteiten benadrukken dat dergelijke locaties levensgevaarlijk zijn en kondigen strengere controles aan tijdens de zomermaanden.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Dit is het weekprogramma Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. Donderdag 9 juli zijn we vandaag. Even kijken wat er de 9 juli in het verleden gebeurde. We beginnen met vrolijk nieuws in 2002. Niels William is voor de eerste keer papa geworden. Partner Liesje bevalt van een zoon, die noemt dan Louis. En de baby's die blijven maar huilen. 2005, Stefanie Plankaert is voor de eerste keer mama geworden. Zij en haar partner Christopher verwelkomen dochter Iluna. 2018, Valeska van den Broeke en gewezen veldrijder Niels Albert zijn mama en papa geworden. Dochtertje Alexine liet met een luide schreeuw van zich horen. 2019, de Amerikaanse acteur Rip Torn overlijdt op 88-jarige leeftijd. Torn was vooral bekend van de film Man in Black. En tenslotte 2021, bazaarzanger Mathieu de Rijn stapt in het huwelijksbootje met zijn verloofde Marie Wijnands. Exile, kiss you alone.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check

Met een vrolijke señorita zijn we begonnen aan het tweede gedeelte van Goedemiddag Tenerife op deze donderdag. Hallo, ik ben Remy Belaert en Nederlandstalig, dat krijg je ook te horen. En dat is of was eigenlijk de grootste Nederlandse artiest, of althans een van de grootste, Rob de Nijs. We gaan jaren terug met Hou Me Vast.

0: Traditie getrouw mag je in het tweede gedeelte van Goedemiddag Tenerife de weersvoorspellingen verwachten voor de meest toeristische gebieden. In het zuiden zelf afwisselend bewolkt en zonnig, 28 graden, gevoel 32. De wind is zwak tot plaatselijk wat matig. De avondtemperaturen schommelen tussen de 25 dalen naar zo'n 23 graden. Morgen overwegend zonnig, 26 gevoel 29 graden. Zaterdag bewolkt met opklaringen, maximaal halen we zo'n 26 graden die als 30 aanvoelt. Uit de Nationale Park de Tijden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij maximaal zo'n 22 graden en een wat stevige wind. Zaterdag gedeeltelijk bewolkt. Na de middag halen we een 19 graden. Men voorspelt de matige wind tot na de middag. Daarna gaat hij iets krachtiger waaien. Masca Tenogebergte. Morgen wat wolken en zon bij maximaal 23 graden en een matige wind. Zaterdag gedeeltelijk bewolkt. Na de middag krijgen we zo'n 22 graden. En de wind die is overdag matig. Naar Italië. Umberto Tozzi en zijn Ti Amo.
1: Ti

Dit is de zonnigste radio op Tenerife FM Haalt. Goedemiddag met Remy Belaert. En ben je momenteel in Tenerife, ben je bij de jongere generatie, dan moet je zeker dit evenement even beleven. Het is vakantietijd en de jongere bezoekers aan Tenerife zoeken naar een speciale avondbeleving. En dat kan dagelijks tijdens het Late Night Happy Hour, wat iedere avond doorgaat op het topterras van het Hard Rock Café. Deze laatavond happy hour brengt je telkens geselecteerde drankjes tegen speciale prijzen. Een perfect evenement met de aangepaste muziek onder de sterrenhemel om te genieten van ritme en smaak. Doen, zou ik zeggen. We can dance.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

herkenbaar en toch prachtig. De wat hardere muziek die we kregen van Status Quo, Rollover Lay Down. Die kwam al uit het jaar 1979. Zometeen gaan we nog verder terug in de tijd met de one and only king Elvis Presley. Eentje uit 1972, de Burning Love. De mooiste hits van vroeger en nu, die krijg je te horen als je luistert naar FM Hout Tenerife. Morgen is het de laatste. Goedemiddag Tenerife voor deze week 1-3 Tenerife tijd. Maak er een gezellige dag van. Tot morgenmiddag.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique, de frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Club Brugge kan nog dit jaar beginnen met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De club krijgt na ruim 20 jaar een omgevingsvergunning, omdat het beroep van zo'n 20 buurtbewoners verworpen is. Het stadion komt naast het huidige Jan Breidelstadion op de Olympiasite en zal plaats bieden aan 40.000 toeschouwers. Ook Cercle Brugge zal er zijn thuiswedstrijden spelen. De bouw van het nieuwe complex zal 1,5 tot 2 jaar duren. De gemiddelde levensverwachting in ons land is opnieuw gestegen tot 82,5 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheid. We leven nu bijna 2 maanden langer dan vorig jaar. Mannen halen de achterstand op vrouwen geleidelijk in. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar, mannen zo'n 80 jaar. Artsen schrijven te vaak medicatie voor tegen reflux bij baby's. Zowat 1 op de 13 baby's wordt ermee behandeld. Daarmee behoort België tot de grootste gebruikers in Europa. Een vrij eenvoudige test kan uitwijzen of een baby de medicatie echt nodig heeft. Maar artsen gebruiken die niet altijd. Refluxremmers kunnen onder meer het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de darmen verstoren en het risico op infecties verhogen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn zeker 14 doden gevallen, dat zeggen de Iraanse autoriteiten. Tientallen mensen raakten gewond. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. In Bahrein ging het luchtalarm 2 keer af. Daar ligt een Amerikaanse marinebasis. Volgens het leger van Kuwait heeft het raketten en drones onderschept. Met het nieuwe geweld lijkt er niet veel meer over te blijven van het staakt het vuren dat Iran en de Verenigde Staten eerder overeenkwamen. Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers onder vuur genomen in de zee van Azov. Die zee is een belangrijke bevoorradingsroute voor het schiereiland de Krim, dat Rusland bezet. Oekraïne blijft ook olieraffinaderijen in Rusland aanvallen en dat leidt tot brandstoftekorten. Rusland zal daardoor tot het einde van de maand geen diesel meer exporteren. We krijgen vandaag en de volgende dagen stabiel zomerweer met veel zon en tropische temperaturen om en bij de 30 graden. In het weekend komen daar nog 3 graden bij. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat aangename verkoeling.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De jonge man van 19 die tijdens de hittegolf eind juni in kritieke toestand uit het water was gehaald in Gent, is overleden. Hij lag sindsdien in het ziekenhuis en heeft het niet gehaald. De plaats aan het Keizerpark waar hij was gaan zwemmen zou binnenkort een locatie worden voor open waterzwemmen, maar het is er nu nog verboden. Geregeld springen jongeren er van de fietsbrug voor een frisse duik. De politie controleert zoveel mogelijk. Na afloop van de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president alle staats- en regeringsleiders een bijzonder relatiegeschenk mee naar huis gegeven. Een gepersonaliseerde revolver met 6 kogels. Erdogan wilde zo een visitekaartje afgeven voor de groeiende Turkse defensieindustrie. Maar diverse leiders konden het geschenk maar matig appreciëren. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft het zelfs geweigerd. Premier De Wever ontdekte het wapen pas na landing en droeg het vuurwapen over aan de luchtvaartpolitie. Na de loodzware 6e rit lijken de kaarten in de Tour alweer geschud. Tadej Pogacar reed weg op de Tourmalet en reed nog 42 kilometer solo naar de zege. De wereldkampioen zette Jonas Vingegaard op 2 minuten 38 seconden. Remco Evenepoel verloor net geen 3 minuten. Pogacar herovert uiteraard ook het geel. Vingegaard volgt nu op 2 minuten 42. De Tsjechische Karolina Muchová staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. Na een zeer lange thriller versloeg ze de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. De laatste set eindigde op 12-10 en het Londense publiek genoot met volle teugen. Voor Muchová is het de tweede Grand Slam finale. 3 jaar geleden verloor ze in de finale van Roland Garros van de Poolse Swiatek. Af en toe een stapelwolk, maar vooral warm en zonnig. Het kwik kwam in de Kempen en de Ardennen al boven 30 graden. Vannacht meer wolken en minima van 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw 32 graden.

luister naar FM Goud Tenerife. En dan nog even een wistje dat je er bovenop... Wist je dat er op jaarbasis zo'n 10 tot 30 liter regen de vierkante meter valt? Ja, dat is echt bijzonder weinig, hoor.

En nog een leuke tip voor vandaag. Wel, er zijn heel wat leuke eetgelegenheden die uitgebaat worden door Belgen. We plaatsen enkele links op onze website. Gewoon even surfen naar www.fmgoud.be/tenerife.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen...

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je gouden radio.

dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant, die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces een enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de sectorfederatie voor zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen. Ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermin worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Singing in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Nog tot middernacht. Romantiek met de grote R. Dit is De Zachte Zijde op FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.